0: Wat je geest toch een chin le oran chigele jam beog of flaherta. Couple chachterach takistech en jago Steve. Kohardjochus moor le Steve. Agus puichus moor ochrilech es ne blinta fada. A chache emuna scot en jogo raster in de skale. Goeie moet kolerahed si heet kabajel elle da heel kulver o raster. Agus o idden skal hamus. Agus chachterach en jago wala kleed. Ta een rien het einde filaad. Ach bostig agus schnechte fogri kontranona. Kohardjochus le junior visabel. Til chaku bij chance. Selle ik moet je vlekje agus e gale fresh in beer lol en agi o Robert agus kromatsa Robert as en chachtrach sin agus o raster agus o den skal hamus fresh in a kursi sport in is just habert ook taki stach gojima se studio er madin a will bon ille eden banche amach akusa badminton bash vi the gimmer it in the gale vit fui hugli in the jig ege jet it chachtene shinid ifen ni rocher as pal in the kille agus Patrick O'Hine as a grok letem along kachi will chip
1: Was
2: fine.
0: Tama gumag or mad, go hard to sleep or
1: those.
0: If baited inish hum or those K9 V ship egg jetty shachtene.
1: If you went to like on the claw, August in the gall, August into finals, you went to like Dublin.
0: Oh, sure. Scottish big merch.
1: If you went to stick Kingfisher, like in the final.
0: Oh, sting alibi.
1: Yeah.
0: Oh, good on your own road, the machine. Baited gumin at the sum, Boganine, Patrick, Nish, near him or Michelle Badminton. Bet go score blian. So catu mi nu chomh anois cioch ein ymrin tu badminton.
2: So ta couple of real different on a one slip cliff like is mas cliff a single son ta like real different le one slip in the linse. Mar can hort can have any slew. Mar ni lach tin on er chayn tiv like. Ach so is gondol is cliff a go three set vien son so chafad le fiking him vinse. Ach, het in de schachten is zoals ik zie, drie gewisse. Maar niet aan mijn naam, lijkt drie jemen.
0: Oh, ja.
2: Ja, agus, zoals ik gewoon de klaar wie moet dat doen. Agus, ben daar in nieuwe kliffen en naar holle gonde en werd het lijk.
0: Oh, ja.
2: Agus is kerry hem go dubbel zijn, zoals een haal laad, nu ga ik alleen games lekker. Chá game go singles is sin
1: chá game mixed
2: chá game mix sé
0: oh sé
2: sin an lad is wóchol game is le héile is scatú gáil sós chfáda le fichin hún fuinse nú rú bólin sin shuttle a tála sin a just
0: sin puinse
2: sin a puinse sin a

0: ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte,
1: ik heb
0: een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte,
1: ik
0: heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, ik heb een vrechte, typisch kan je lezen toch?
1: Kan de er meer chlor maar als je nu gaat dan zou je nu kan dan wat is die je Latijn maar tussen koken is die gisten nog
0: aan. Ja, ik smaak hem zei zo'n rudlish. Ach, als toch capri maar als je in rode ha dien al lorik. Nog als je maakt een pull loon zei des edrum. Ach, dien met een henrod, een henrod die aan te gebeilen is een henig ik is je nou aan de raan ik is een henrod heen is die gaan komen. Zo, ja mascon moer wil die aan te gaan heen ik ach zijn rode staat die ik is terry jatul ik is marschen voor je.
1: Agus of een almo ge fos marschen of een met jou is die hechal.
0: Da, haben wir schon Nacht. Aber ich habe Nacht Sapel, Nevemisch. So, ja, busy out, ja.
1: A Tierchen, gewöhnlich nie lernst du darüber, weil genauso lässt du Glorfaschnäsche, lässt du Gjol, agus lässt du Mia, a Heilig, agus wenn wir die Kante Rieschlet. Gemagat das Tachtisch, Kyle McCauley und Son, agus e Raunehe, dann skim viel Lotach, Son, dort hätte Lassid, Femar Durche, lässt du Moor Street Rinke. Nicht Tosche, Schacht noch mit Tierchen hin, agus schiffe Geistach, lässt du Selo, ja, Sonche war nicht Juni Nuv, Kuige hin, a Kuige, Kuige, chi and the Peter Gwil Dacrach the technology and Khomala Shagoras takes and so Hasulagum Gripin and Khushna for Lena Gavidang of Oil in Peter Gwin Chiva went on the horse of us a guy to Gusnafil found kind to Rivena Glen Ach Bichuin Mila Falteroy of Kuyahan a Kuig Chi. Nish Kakunten Chlordlin could be Olive Keen at all in the bowl the ward Queen of on Chlord de the Vasa a Olive.
2: Hello. Line to consanto.
1: Gumahinish, Aberlum, no Aberlish and Loch Deistichter, Kenrode, Queen of Unclores.
2: Well, Queen of Unclore, is fact to say, a higher in vote on Mila on Gavilis Nay, so Hamidon Lebugna Fiblin, now Nero Town on Tooth, Ak Unrod on Rod Yemen should not change it, Contafa the Yemen of Erskelta, Rina, Agus scéal a bheitha agus scéal a héal a bhailú. Agus tá sé sin ar siúl le fithe bliana nuas. Agus iad son a chléibh nú, iad a chléibh nú a bhailú agus an son iad a scapa ar eis ar an bubl. Agus sin an nisbrúcan a hágrin dár agus.
1: Agus na dine sa a héan amach na cuartúrí, chun na scéal a bhailú, cad iad na scéalina agalibh atáca son nú an bhuilén scéalina co?
2: Well, it's over John on August. Gentle train all, quarter train all, untuk Nadina so, Connus, Dolomach, August Connus, Nadina, Avala, Dorir of Connus Gilta, Hain, Raw. August Dugano, being Ahana, Egon Gortor, Mara Hugamid, Nadina, Vince Balu, being Ahana, Erndina Ella. Agus Gahara Henley and the Sol, Carmid, the PC, Agus Cochran, so took their train all untuk on the Hainia, Dolomach. So Gomeshid Comasuk, Agus Ilchuk, Agus Gomesh, you know, Gomeg, yeah, Gomeshid in Nam done job.
1: Agus Kumpur, the Hastoka Gomeg Nadine, as a Kumpur,
2: yeah. Agus Muininok, Shinon Fokal, yeah, Muininok, Dolomach.
1: Marsin han sé verið vóð og rofið þess að neyja alveg. Og mó skil bæli hó hinn að gauð?
2: Well, við erum tjökkum, you know, agus þá hana fein þá tímpel gáð hér þá tímpel gáð hér tattat í náðið að gwing erin clear memories erin síð son. Að hæg annakvíð eða bæli hér náfvíl fós án. Agus ís kvíði sinn að hám að lárt, you know, mar gúið sættis nú er bóna gwing. Hamid alorig mechildina o chwila ciard on dawn condol imon ibra con cawrw ling aquibri a yanaf na tafa da son agos a rish beg train oil fall conation yanaf so no dde gawn na og yw tu tafa da gwyna egant agos gynnyni tu aquirna eisig sir agos aquirna yanaf so amach am so bet dyna na'n dol ishtach agus eistocht, agus nodokal a cwyrstach, eistocht, ciol, peirobe, nu anam dinna cruisteach mas fáin leat éisteach le dinna muintre leat agus go mbeis siad nán. A conné sin a dhéanamh, caithimid a cuimrí a dhéanamh. Agus an fág bhfuil an feachta seo ar bonna going in is ná, go bhfuil amid ag olafú an Balúcháin, con gomeshe con air ungavoil it dasle yigitokn hairn agus con air sin yen of kamid aquamaria yen of
1: tigim agus na dini sa ato round fortuch nu ta ato cheshe skiel a reint on dini ed ato machs na blient of vervor
2: a sorvor agus kamero ta reint fachako in a hanefein a sheen of fearna agus na hen law been made a crushant. So shin and fog will shake whole talk of commercial scale to Balaha, mar hoshid egg elu own. Agus Norvishi then had been a scale to Imha. Agus Kavid or a hoshi crush to go pain no gakenya Dina Ella. Cain fawn ac nair me tafod ar fam nhw ar dead nhw ar gwyna eigen sy'n dwysig.
1: Agus yn awl i gydagon a glawn chwyf ar o fiach mech spesio gwyf agad o fwchyr yn mwfohyr nhw mehyr nhw mo'n tîn nhw cwnnw sy'n hagen siwyr na dyn iso?
2: Wel, sy'n ceis dan yma. Wel, amantau, tagan mwynt, dyn y da mwynt o cwyn, nhw beth yw'n mech ehenig dyn y eigen ar gwyna, agus nu better go glushfa, you know, better near look technical fair who's in Moloch doing our take and Agus Anava. Agus on Sunchain, Dina Egan, Con Lourdes, Fechin, Mercia, Tiltinuk, Agus, Conequir era Huivness, Noir Suivness, Agus Shinmer Harleen.
1: Fulan scale to Spaceula, Clush to Gutheni, Tom Shirota Govil, the hand scale Spaceula in the Lehain, a Kadahasamach Ditchigas to Gage Dach Noo Balu.
2: Well, on other small has the maximum line the convention of not the good nosh guilty. Nishkilta lehul, Mariola, Connus Maravar Nadina, scale to lehul, Mariola, Kusi Fermioric, Agusilahaid, Akev, you suggest some son Leban, Agusrugoki in Nadia, Chuka. So Rinishi Anakrit Kainter, Connus Maravar, she had three, and the Cogavic Smashing Day. Agus, the rare jar of near Egitskom, ach, in Sina Dahate, Quirin on Realtis, Eichel, and the Fermiore, on Tolliver Frau, Shakas Fanatle Behig, and the Fermica, Cushid Eichel Urho, on Tolliver Frau, Agus Barriacher, on compulsory tillage. So the lower sheaf we shin, Agus, the hook she doing dawn, Anias, at the email on Fobble, Eganaum, Agus, shared ta on now. Now, magum on bear, because but shin mar the farmer wants the old